0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoofsoes staan.

0: jouw stasie.
1: Zachter, daar ligt een duf, duf, duf, duf.
2: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Ja, en dat is natuurlijk The Bangles met Manic Monday. So, ja, The Dells. Oh, what a night. Manic Monday. Nee, enigste ding wat nou nog oorlê, né? Wat nou daarbij gaan mooi pas, né? Dis mos nou, oh, what a night. It's a Manic Monday. En ja, wat bly oor? Cher. En sy sê, the shoop, shoop, shoop, shoop, shoop, shoop, shoop.

En dit was natuurlijk, net na Cher's Shoop Shoop, was dit Dance Love Bite. DJ Ossewa, hulle vertel een story van Briljantjie.

0: Jacaranda Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell. Jou eenstop hardeware winkel.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.

0: Dis was los Luigi op jou stasie.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel. Jou een-stop hardeware winkel.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardeware winkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
3: Jou stasie, dat

sê, nou het ek vir 2 ure vir jou, amper 2 ure, het ek het vir jou lekker gemaakt hier op jou stasie, net na my is die landbou, en daarna jou vervolgverhaal kwart voor 12, dan jou uitie muziek uur, en dan Royus wat vir jou vat van 1 uur tot en met 4 uur. Jy moet een ongelooflike lekker dag verder hê. Dankie Mikor Honda en Honda Wings vir hierdie boodskap van oggend opskop elke dag van die week. Nou ja, soos ek elke dag sê, wie is die beste weergawe van jouself? En ek sien vir jou morgenoggend weer stiptelik hier 9 uur en ek speel vir jou uit met OMD's Locomotion. Mooi dag, bye!

0: Любимый район. Я устал.
1: Daar is 6.5 door 1, ons gaan ons trainerij begin met Flippie van Vieren oor die brug en terug, net dan al Fynlopse Tees en dan die Kareeboomse Tees, en tussen gaan ons die nieuws doen om 5 om 2 uur, en dan gaan ons met die boeremuziek verder aan.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jij luistert naar Harties FM. Waar

0: Is Harry Styles op RTSFM.com is nog een van die ouens wat naam gemaak het op die realiteitstelevisieprogramme wat so in Engeland en Amerika natuurlijk groot is, soos Britain's Got Talent en The Voice en al die klas van goed in America's Got Talent en so aan. En Idols en al die goed is Harry Styles destijds naam gemaakt op een van die, ek kan nie onthou wat er een het was, ek dink amper het was Britain's Got Talent of America's Got Talent. Maar ja, superster, wereld superster Harry Styles. Vandag oralster bekend, Skadi Kroon voor dit. Daai is AI muziek, Skadi Kroon met Ek Kies My Naam. Net so na 4:45, ons vat gauw van een gebreek. Ons draaf dier die winkels, dan het ek vir muziek op pad van Ray Dillon, daar is ietsie van Shania Twain, Burger Leroux, en dan het ek ook nog Britney Spears, die Viva Las Vegas Toxic Remix, wat ek ook vir gaan speel. 5:30 gaan ons gauwekie kyk na morgen, die 2 juni, se minimum en maximum temperature. Hou weer terug.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands and chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Dis die toksieke remix van Viva Las Vegas, Elvis en Britney Spears wat hier enetjie doen hier. En dan Burger LaRue voor het met Dans met een Sine Shania Twain was ek daar. That don't impress me much. En dan het ons ook Rydelin gehad met Net die Vader Weet. 5:30 nou.

David Guetta en Cedric Jervis op rtcfm.com, A Better World. Voor dit het ek vir jou die muziek gehad van Chris Stein, ek kom jou al. En dan was ek Modern Talking, Sherry Sherry Lady, saam met Eric Singleton, Pitbull, I Know You Want Me, en dan Luanel, ek en jy bly oor. Ons is op pad na 6 uur toe. Ek het vir jou nog Afrikaanse ene keer, en dan een 90s ene net hierna, wat jy dan klaas gehoor het van die girl band Wakefield. Onthou vir hulle, hulle het ons Sexy Eyes gehad, as een groot hit, en Saturday Night, wat een groot hit was. Ek gaan vir jou een van hulle andere hit speel, wat uit die 90s uitkom. Is een verrassing, so gaan jou nie sê wat het is, nie byt vast. Jy gaan hom binnenkort hoor. Maar kom ons doen eers die nieuwe ene van Nicholas Lowe. Ek en jy,

gaan een petrol koppen. Schuif nader. Tijd voor motorsport op jouw stasie.

En het wens voor jou september op je vensterbank mag geluk in zee voor je leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeeft zal altijd.

al dit langs jou pad. En ek wens dat die skema dit zachtjes aan jou vat. En ek wens vir jou die kant een leven vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my nog blijft.